Hattie de Tafoe, die haast bij hoe die ligt. Kitty Lescalas, de vanochtend stilte. De Laltarder, die wordt als woord.